0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

musique.

0: Hoor jezelf.
1: Think about the stories that we could have told.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn 2 ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Jouw muziek en jouw nieuws. Noordoost-Brabant, hoor je zelf.
1: Barkje, biertje, vrienden.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De instelling voor maatschappelijke opvang het Verdihuis in Os gaat verhuizen naar het voormalig klooster aan de Benedictuslaan. De gemeente heeft voor die reden het complex van GGZ Oost-Brabant aangekocht, dat te koop stond voor 4,1 miljoen euro. Het is de bedoeling dat het Verdihuis en de inloopvoorziening De Pitstop daar 4 tot 5 jaar een onderkomen krijgen. Het Verdihuis zit nu nog in de Schadewijk. Het was al bekend dat de gemeente op zoek was naar een andere plek vanwege de plannen voor herontwikkeling van de wijk. Het klooster wordt een tijdelijke locatie. Naar een definitieve nieuwe plek wordt nog gezocht. Sociaal-cultureel centrum De Pas in Hees heeft opnieuw grote financiële problemen. Volgens het bestuur is zonder steun van de gemeente de kas rond 1 november dit jaar leeg. Dat betekent dat een faillissement en sluiting dreigen. Het bestuur van De Pas zegt 125.000 euro nodig te hebben om het dit jaar nog te redden. Ook wordt gevraagd om ruim 83.000 euro voor het plaatsen van een airco-installatie in de belangrijkste ruimte van het gebouw. Dit meldt het college van BNW woensdag in een notitie aan de gemeenteraad. De sloop van het handelshuis in Uden mag toch doorgaan. Het college van BNW heeft besloten dat het pand niet op de gemeentelijke monumentenlijst komt en dus niet wordt beschermd. Begin juni kreeg het gebouw aan de Udenseweg nog wel een voorlopige monumentstatus en daardoor werd de sloop op het laatste moment uitgesteld. BNW wijken met hun

0: af van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed. Volgens het college heeft onafhankelijk onderzoek aangetoond dat er onvoldoende cultuurhistorische waarde is om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het weer, donderdag zon, maar ook wolkenvelden. Het wordt 29 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl. Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
3: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
2: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
4: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking, manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
2: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt zoals altijd op vrijdagochtend reuze mee met de drukte. Op de A12 richting Duitsland heb je voor de grens 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A59 van Os naar Den Bosch bij Kruisstraat. Dat laatste komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De instelling voor maatschappelijke opvang het Verdihuis in Os gaat verhuizen naar het voormalig klooster aan de Benedictuslaan. De gemeente heeft voor die reden het complex van GGZ Oost-Brabant aangekocht. Dat te koop stond voor 4,1 miljoen euro. Het is de bedoeling dat het Verdihuis en de inloopvoorziening De Pitstop daar 4 tot 5 jaar een onderkomen krijgen. Het Verdihuis zit nu nog in de Schadewijk. Het was al bekend dat de gemeente op zoek was naar een andere plek vanwege de plannen voor herontwikkeling van de wijk. Het klooster wordt een tijdelijke locatie. Naar een definitieve nieuwe plek wordt nog gezocht. Sociaal-cultureel centrum De Pas in Hees heeft opnieuw grote financiële problemen. Volgens het bestuur is zonder steun van de gemeente de kas rond 1 november dit jaar leeg. Dat betekent dat een faillissement en sluiting dreigen. Het bestuur van De Pas zegt 125.000 euro nodig te hebben om het dit jaar nog te redden. Ook wordt gevraagd om ruim 83.000 euro voor het plaatsen van een airco-installatie in de belangrijkste ruimte van het gebouw. Dit meldt het college van BNW woensdag in een notitie aan de gemeenteraad. De sloop van het handelshuis in Uden mag toch doorgaan. Het college van BNW heeft besloten dat het pand niet op de gemeentelijke monumentenlijst komt en dus niet wordt beschermd. Begin juni kreeg het gebouw aan de Udenseweg nog wel een voorlopige monumentstatus en daardoor werd de sloop op het laatste moment uitgesteld. BNW wijken met hun beslissing af van het advies van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed. Volgens het college heeft onafhankelijk onderzoek aangetoond dat er onvoldoende cultuurhistorische waarde is om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het weer, donderdag zon, maar ook wolkenvelden. Het wordt 29 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
2: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
4: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
3: Dat een man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens EP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuur is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
5: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
3: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden. Precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee met de drukte. Bij Eindhoven heb je 5 minuten vertraging op de A2 naar Maastricht voor het knooppunt De Hocht. En de A12 richting Duitsland 5 minuten vertraging voor de grensovergang. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A. Het DTV-nieuws op MFM Brabant.
2: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De instelling voor maatschappelijke opvang het Verdihuis in Os gaat verhuizen naar het voormalig klooster aan de Benedictuslaan. De gemeente heeft voor die reden het complex van GGZ Oost-Brabant aangekocht. Dat koop stond voor 4,1 miljoen euro. Het is de bedoeling dat het Verdihuis en de inloopvoorziening De Pitstop daar 4 tot 5 jaar een onderkomen krijgen. Het Verdihuis zit nu nog in de Schadewijk. Het was al bekend dat de gemeente op zoek was naar een andere plek vanwege de plannen voor herontwikkeling van de wijk. Het klooster wordt een tijdelijke locatie. Naar een definitieve nieuwe plek wordt nog gezocht. Sociaal-cultureel centrum De Pas in Hees heeft opnieuw grote financiële problemen. Volgens het bestuur is zonder steun van de gemeente de kas rond 1 november dit jaar leeg. Dat betekent dat een faillissement en sluiting dreigen. Het bestuur van De Pas zegt 125.000 euro nodig te hebben om het dit jaar nog te redden. Ook wordt gevraagd om ruim 83.000 euro voor het plaatsen van een airco-installatie in de belangrijkste ruimte van het gebouw. Dit meldt het college van BNW woensdag in een notitie aan de gemeenteraad. De sloop van het handelshuis in Uden mag toch doorgaan. Het college van BNW heeft besloten dat het pand niet op de gemeentelijke monumentenlijst komt en dus niet wordt beschermd. Begin juni kreeg het gebouw aan de Udenseweg nog wel een voorlopige monumentstatus en daardoor werd de sloop op het laatste moment uitgesteld. BNW wijken met hun beslissing af van het advies van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed. Volgens het college heeft onafhankelijk onderzoek aangetoond dat er onvoldoende cultuurhistorische waarde is om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het weer, donderdag zon, maar ook wolkenvelden. Het wordt 29 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
2: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 9 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
5: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
4: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.

0: in de pitstop daar 4 tot 5 jaar een onderkomen krijgen. Het Verdi-huis zit nu nog in de schadewijk. Het was al bekend dat de gemeente op zoek was naar een andere plek vanwege de plannen voor herontwikkeling van de wijk. Het klooster wordt een tijdelijke locatie. Naar een definitieve nieuwe plek wordt nog gezocht. Sociaal-cultureel centrum De Pas in Hees heeft opnieuw grote financiële problemen. Volgens het bestuur is zonder steun van de gemeente de kas rond 1 november dit jaar leeg. Dat betekent dat een faillissement en sluiting dreigen. Het bestuur van De Pas zegt 125.000 euro nodig te hebben om het dit jaar nog te redden. Ook wordt gevraagd om ruim 83.000 euro voor het plaatsen van een airco-installatie in de belangrijkste ruimte van het gebouw. Dit meldt het college van BNW woensdag in een notitie aan de gemeenteraad. De sloop van het handelshuis in Uden mag toch doorgaan. Het college van BNW heeft besloten dat het pand niet op de gemeentelijke monumentenlijst komt en dus niet wordt beschermd. Begin juni kreeg het gebouw aan de Udenseweg nog wel een voorlopige monumentstatus en daardoor werd de sloop op het laatste moment uitgesteld. BNW wijken met hun beslissing af van het advies van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed. Volgens het college heeft onafhankelijk onderzoek aangetoond dat er onvoldoende cultuurhistorische waarde is om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het weer, donderdag zon, maar ook wolkenvelden. Het wordt 29 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Er staan op dit moment 2 files. Bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht. Voor het knooppunt De Hocht heb je 5 minuten vertraging. En de A12 van Arnhem naar Duitsland. Voor de grensovergang 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
4: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grensovergang 10 minuten vertraging. A50 vanuit Os naar Arnhem tussen Ewijk en Heteren 5 kilometer. Door een ongeluk is er maar 1 rijstrook open. Dat kost je nu een half uur extra reistijd. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
2: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De aanhoudende droogte zorgt voor extreem lage waterstanden in rivieren. Het droogste sinds 1977. Dit leidt tot grote drukte bij de maxima-sluizen in Lith. Rijkswaterstaat schudt sluizen minder vaak om water te besparen en wacht tot een kolk helemaal vol is. Het is proppen, zegt plezierschipper Marton Willems. Sluismeesters proppen zoveel mogelijk vaartuigen in één kolk. De wachttijden voor beroeps- en recreatievaart lopen op van 2 tot in extreme gevallen wel 4 uur. Beroepsvaart wijkt bovendien vaker uit van de Waal naar de Maas, wat de drukte vergroot. Topos maakt zich op voor het nieuwe keukenkampioendivisie-seizoen en nodigt fans uit voor een feestelijke fandag. Trainer Sjors Ulté begint aan zijn derde seizoen en hoopt de doelstelling van het 3-seizoenenplan te volbrengen. Resultaat boeken. Nieuwkomers zijn Ossenaar Richard van der Venne en keeper Sven Jansen. Topspelers Mart Reemans en Tijmen Wildeboer vertrokken. De fandag is op 18 juli. Tussen 11 en 1 uur 's middags kunnen fans op de foto met spelers en handtekeningen scoren. Ook zijn er activiteiten voor kinderen. Een auto is donderdagavond in Schaik op zijn dak terechtgekomen na een botsing op de Schutsboomstraat. De bestuurder raakte gewond aan zijn arm, maar kon zelf uit het voertuig komen. De verwonding werd in de ambulance behandeld. Het ongeval gebeurde toen een auto vanuit de Van der Heijdenstraat de Schutsboomstraat opreed en hierbij van de zijkant werd geraakt door een andere wagen. Vermoedelijk zagen de bestuurders elkaar over het hoofd. De auto is door een bergingsbedrijf getakeld. De Schutsboomstraat was enige tijd afgesloten voor verkeer. De vermissing van de 58-jarige Cecile uit Os is niet langer urgent. De politie heeft informatie ontvangen waardoor er geen ernstige zorgen meer zijn over haar welzijn. De zoektocht gaat wel door en de politie blijft vragen om tips via de opsporingstiplijn 0800 7000. Cecile werd maandagochtend rond 8:30 voor het laatst gezien. Vermoedelijk te voet richting de Molenstraat. Ze droeg een wit t-shirt, blauwe spijkerbroek, witte gimpen en een rugzak. Cecile is 1,65 meter, slank en heeft lang bruin haar. Eerdere tips leverden niets op. Tot zover het DTV-nieuws op MFM Brabant. Kijk voor meer nieuws op de site of de app van DTV Nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland heb je voor de grens bij Nieuweschans 20 minuten vertraging. Ook 20 minuten lang onderweg ben je op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar. Op de A50 van Os naar Arnhem bij Heteren 20 minuten extra door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En ook bergingswerkzaamheden op de A67 van Antwerpen naar Eindhoven. Tussen Hapert en knooppunt de Hocht ben je een kwartier extra kwijt. De rechterrijstrook is ook hier afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Hoor jezelf.
1: MFM.
0: MFM. Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
0: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
0: Nou?

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui. En het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt al langzaam drukker op de wegen met 150 kilometer file. Je hebt aan de Duitse grens vertraging op de A1 vanuit Hengelo. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grensovergang doe je er 10 minuten langer over. En op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland, ook voor de grens bij Nieuweschans, 25 minuten vertraging. A9 naar Alkmaar, tussen het Rotterpolderplein en de Wijkertunnel, een kwartier extra. De tunnel is dicht vanwege werkzaamheden. Je wordt omgeleid via de naastgelegen A22. Dan de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Weer voor de grensovergang, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
5: Greetings, girl, and

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
0: Car Wash Ude. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De aanhoudende droogte zorgt voor extreem lage waterstanden in rivieren. Het droogste sinds 1977. Dit leidt tot grote drukte bij de maxima-sluizen in Lith. Rijkswaterstaat schudt sluizen minder vaak om water te besparen en wacht tot een kolk helemaal vol is. Het is proppen, zegt plezierschipper Marton Willems. Sluismeesters proppen zoveel mogelijk vaartuigen in één kolk. De wachttijden voor beroeps- en recreatievaart lopen op van 2 tot in extreme gevallen wel 4 uur. Beroepsvaart wijkt bovendien vaker uit van de Waal naar de Maas, wat de drukte vergroot. Topos maakt zich op voor het nieuwe keukenkampioendivisie-seizoen en nodigt fans uit voor een feestelijke fandag. Trainer Sjors Ulté begint aan zijn derde seizoen en hoopt de doelstelling van het 3-seizoenenplan te volbrengen: resultaat boeken. Nieuwkomers zijn Ossenaar Richard van der Venne en keeper Sven Jansen. Topspelers Mart Reemans en Tijmen Wildeboer vertrokken. De fandag is op 18 juli. Tussen 11 en 1 uur 's middags kunnen fans op de foto met spelers en handtekeningen scoren. Ook zijn er activiteiten voor kinderen.

0: Een auto is donderdagavond in Schaik op zijn dak terechtgekomen na een botsing op de Schutsboomstraat. De bestuurder raakte gewond aan zijn arm, maar kon zelf uit het voertuig komen. De verwonding werd in de ambulance behandeld. Het ongeval gebeurde toen een auto vanuit de Van der Heijdenstraat de Schutsboomstraat opreed en hierbij van de zijkant werd geraakt door een andere wagen. Vermoedelijk zagen de bestuurders elkaar over het hoofd. De auto is door een bergingsbedrijf getakeld. De Schutsboomstraat was enige tijd afgesloten voor verkeer. De vermissing van de 58-jarige Cecile uit Os is niet langer urgent. De politie heeft informatie ontvangen waardoor er geen ernstige zorgen meer zijn over haar welzijn. De zoektocht gaat wel door en de politie blijft vragen om tips via de opsporingstiplijn 0800 7000. Cecile werd maandagochtend rond 8:30 voor het laatst gezien, vermoedelijk te voet richting de Molenstraat. Ze droeg een wit t-shirt, blauwe spijkerbroek, witte gimpen en een rugzak. Cecile is 1,65 meter, slank en heeft lang bruin haar. Eerdere tips leverden niets op. Tot zover het DTV-nieuws op MFM Brabant. Kijk voor meer nieuws op de site of de app van DTV Nieuws.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 180 kilometer file. Het is druk bij de grensovergangen naar Duitsland. Zoals op de A1 vanuit Hengelo voor de grens bij de Lutte. 10 minuten vertraging. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Voor de grens bij Nieuweschans. 40 minuten extra. En je doet er een half uur langer over op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en de Duitse grens. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen Knoopend Valburg en Ravenstein is het op onthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op

0: 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten, maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. En de A7 vanuit Groningen naar Duitsland, voor de grens bij Nieuweschans, 3 kwartier extra. A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland, tussen Emmen-Oost en de Duitse grens, 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier extra. En de A76 vanuit Geween naar Duitsland, ook weer voor de grensovergang, 20 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: NFM.

0: Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
1: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Goedemiddag, mijn naam is Thijs Jansen. Het MLB-complex in Nistelrode is opnieuw in beeld als mogelijke locatie voor een asielzoekerscentrum. Volgens wethouder Thijs Vonk wil het COA de locatie alsnog gebruiken, maar dan wel voor een periode van minimaal 20 jaar. Eerder viel het MOB-complex af omdat de gemeente uitging van een opvangperiode van 10 jaar. Dat vond het COA te kort om de benodigde investeringen terug te verdienen. Naast het MOB-complex blijft ook Zevenbergen 10 een mogelijke opvanglocatie. Na de zomervakantie praat de gemeente verder met het COA en met omwonenden en begin 2027 moet de raad een besluit nemen. Het besluit van de gemeente Maashorst om de tijdelijke monumentstatus van het handelshuis in te trekken is goed gevallen bij de politiek. Begin juni besloot het gemeentebestuur het handelshuis tijdelijk te bestempelen als monument. Dat besluit viel vlak voor de sloop, waardoor plannen van eigenaar Benito van Dijk werden gedwarsboomd. Dat was ongepast, vindt Bas Keizer van coalitiepartij Kompas. Maarten Prinsen, fractievoorzitter gewoon VVD Maashorst, was ook verrast met het besluit en zegt blij te zijn dat de sloop van het handelshuis nu toch door kan gaan. En het bestuur van cultureel centrum De Pas in Hees wil vooral tijd kopen met de steun van de gemeente Bernhezen om het centrum financieel gezond te maken. Woensdag kwam naar buiten dat er €125.000 subsidie nodig is om een faillissement te voorkomen en dat het college van BMW niet van plan is dat te geven. Volgens wethouder Sascha Kraus zou dat niet eerlijk zijn tegenover andere gemeenschapshuizen die ook geen subsidie krijgen. Vanwege de hoogte van het gevraagde bedrag is het aan de raad om hierover een besluit te nemen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 1 oktober. En het weer dan nog. Het is opnieuw een warme en zomerse dag en dat gaat ook nog gelden voor vrijdag. Veel zon en een warme temperatuur van een graad of 27. En dit was het. Voor het laatste nieuws kunt u terecht op dtvnieuws.nl en in de app. Graag tot snel.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Dit is MFM. MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. En daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de vakman.

0: Fotodevakman.nl. Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aaunen.nl.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
2: Goedemiddag, mijn naam is Thijs Jansen. Het MOB-complex in Nistelrode is opnieuw in beeld als mogelijke locatie voor een asielzoekerscentrum. Volgens wethouder Thijs Vonk wil het COA de locatie alsnog gebruiken, maar dan wel voor een periode van minimaal 20 jaar. Eerder viel het MOB-complex af omdat de gemeente uitging van een opvangperiode van 10 jaar. Dat vond het COA te kort om de benodigde investeringen terug te verdienen. Naast het MOB-complex blijft ook Zevenbergen 10 een mogelijke opvanglocatie. Na de zomervakantie praat de gemeente verder met het COA en met omwonenden en begin 2027 moet de raad een besluit nemen. Het besluit van de gemeente Maashorst om de tijdelijke monumentstatus van het handelshuis in te trekken is goed gevallen bij de politiek. Begin juni besloot het gemeentebestuur het handelshuis tijdelijk te bestempelen als monument. Dat besluit viel vlak voor de sloop, waardoor plannen van eigenaar Benito van Dijk werden gedwarsboomd. Dat was ongepast, vindt Bas Keizer van coalitiepartij Kompas. Maarten Prinsen, fractievoorzitter Gewoon VVD Maashorst, was ook verrast met het besluit en zegt blij te zijn dat de sloop van het handelshuis nu toch door kan gaan. En het bestuur van cultureel centrum De Pas in Hees wil vooral tijd kopen met de steun van de gemeente Bernhezen om het centrum financieel gezond te maken. Woensdag kwam naar buiten dat er 125.000 euro subsidie nodig is om een faillissement te voorkomen en dat het college van BMW niet van plan is dat te geven. Volgens wethouder Sascha Kraus zou dat niet eerlijk zijn tegenover andere gemeenschapshuizen die ook geen subsidie krijgen. Vanwege de hoogte van het gevraagde bedrag is het aan de raad om hierover een besluit te nemen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 1 oktober. En het weer dan nog. Het is opnieuw een warme en zomerse dag en dat gaat ook nog gelden voor vrijdag. Veel zon en een warme temperatuur van een graad of 27. En dit was het. Voor het laatste nieuws kunt u terecht op dtvnieuws.nl en in de app. Graag tot snel.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 330 kilometer file. Op de A7 Groningen richting Duitsland heb je voor de grens bij Nieuweschans 3 kwartier vertraging. A12 naar Den Haag tussen de Meer en Nieuwebrug 1 kwartier extra. En op de A58 Vlissingenbergen op Zoom tussen Ierseke en Rilland doe je er bijna 1/2 uur langer over. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Voor jezelf.
1: MFM.
4: MFM.
5: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
6: Will he offer me his mouth?
5: Yes.
6: Will he offer me his teeth?
5: Yes.
6: Will he offer me his jaws?
5: Yes.
6: Will he offer me his hunger?
5: Yes.
6: Again, will he offer me his hunger?
5: Yes.
6: And will he starve without me?
5: Yes.
6: Then does he love me?
5: Yes.
6: Yes.
5: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
6: Yes.
5: I bet you say that to all the boys.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der A. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemiddag, mijn naam is Thijs Jansen. Het MOB-complex in Nistelrode is opnieuw in beeld als mogelijke locatie voor een asielzoekerscentrum. Volgens wethouder Thijs Vonk wil het COA de locatie alsnog gebruiken, maar dan wel voor een periode van minimaal 20 jaar. Eerder viel het MOB-complex af omdat de gemeente uitging van een opvangperiode van 10 jaar. Dat vond het COA te kort om de benodigde investeringen terug te verdienen. Naast het MOB-complex blijft ook Zevenbergen 10 een mogelijke opvanglocatie. Na de zomervakantie praat de gemeente verder met het COA en met omwonenden en begin 2027 moet de raad een besluit nemen. Het besluit van de gemeente Maashorst om de tijdelijke monumentstatus van het handelshuis in te trekken is goed gevallen bij de politiek. Begin juni besloot het gemeentebestuur het handelshuis tijdelijk te bestempelen als monument. Dat besluit viel vlak voor de sloop, waardoor plannen van eigenaar Benito van Dijk werden gedwarsboomd. Dat was ongepast, vindt Bas Keizer van coalitiepartij Kompas. Maarten Prinsen, fractievoorzitter Gewoon VVD Maashorst, was ook verrast met het besluit en zegt blij te zijn dat de sloop van het handelshuis nu toch door kan gaan. En het bestuur van cultureel centrum De Pas in Hees wil vooral tijd kopen met de steun van de gemeente Bernhezen om het centrum financieel gezond te maken. Woensdag kwam naar buiten dat er 125.000 euro subsidie nodig is om een faillissement te voorkomen en dat het college van BMW niet van plan is dat te geven. Volgens wethouder Sascha Kraus zou dat niet eerlijk zijn tegenover andere

0: rijstrook is dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens een half uur vertraging. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam bij Zaanstad-Zuid een kwartier vertraging door een auto met pech. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem is het druk tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Ewijk. Daar sta je ook ruim 3 kwartier in de file door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. En door een vrachtwagen met pech op de A58 Vlissingenberg op Zoom bij Rilland ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eternit gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eternit en de vrouw van een oud-werknemer. Volgens het OM is Eternit schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg met meer dan 400 kilometer file. Er zit veel recreatieverkeer bij. Het is ook druk in de grensstreek door grenscontrole, maar ook door wegwerkzaamheden. Op dit moment de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Delft. Daar zijn 1 uur in de file. Dat komt door de afgesloten A27. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 40 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De A15 is ook bijzonder druk van Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht. Een 30 minuten vertraging door een aanrijding. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En de nasleep van een ongeluk veroorzaakt ook file op de A73 Maasbracht Nijmegen bij Haps. Daar nu 1 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De droogte in Nederland zorgt voor grote drukte bij de Maxima-sluizen in Lith. Het is daar proppen voor zowel beroeps- als pleziervaart. Vanwege het uitzonderlijk lage waterpeil moet Rijkswaterstaat zuiniger omgaan met water. Sluizen worden minder vaak geschud, pas als de kolk helemaal vol is. Dit leidt nu al tot wachttijden van maximaal 2 uur. De waterstanden in Nederlandse rivieren zijn op één na de laagste sinds 1977. Door de lage stand op de Waal wijkt veel beroepsvaart uit naar de Maas, die dankzij stuwen op niveau blijft. De vermissing van de 58-jarige Cecile uit Os is niet langer urgent. Nieuwe informatie neemt ernstige zorgen over haar welzijn weg. De zoektocht gaat wel door. De politie blijft zoeken en vraagt iedereen die Cecile de afgelopen dagen zag of iets weet, contact op te nemen. Maandagochtend rond 8:30 werd ze voor het laatst gezien, te voet richting de Molenstraat. Ze droeg een wit t-shirt, een blauwe spijkerbroek, witte gimpen en een rugzak. Ze is 1,65 meter, slank en heeft lang bruin haar. Eerdere tips leverden niets op. Een automobilist is donderdagavond op de N65 richting Den Bosch, ter hoogte van het Esso-tankstation bij Helvoort, tegen een lichtmast gereden. De bestuurder, die ongedeerd bleef, verklaarde achter het stuur in slaap te zijn gevallen. Daardoor raakte hij met zijn voertuig van de weg en reed de mast omver, die in de middenberm belandde. Zijn auto liep aanzienlijke schade op. Volgens een getuige kon de situatie erger aflopen, omdat er op dat moment meerdere voertuigen langs de locatie reden. De auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd. Tot zover het DTV-nieuws op MFM Brabant. Kijk voor meer nieuws op de site of de app van DTV Nieuws.
5: Dit is Helene Geest van de ANWB. De combinatie vakantieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaakt weer een drukke spits. Het is onder andere druk bij de grensovergangen naar Duitsland. En ook op de route van Zuid-Holland naar Zeeland. Verder veel vertraging op de A2 weer van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel is de vertraging 50 minuten. Komt door de afgesloten A27. Wegwerkzaamheden veroorzaken veel extra reistijd op de A7 Groningen-Duitse grens. Tussen Oudeschans en de Duitse grens een 30 minuten vertraging. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht ook een 30 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Arnhem-Os tussen de knooppunten Grijshoord en Valburg 25 minuten vertraging. En op de N57 Rotterdam-Middelburg bij de Haringvlietdam is de vertraging ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Carwash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
5: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald, na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg, ruim 400 kilometer file. De meeste vertraging is er op de A2 richting het zuiden. Van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel, bij elkaar ruim 3 kwartier oponthoud. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht ook nog 20 minuten vertraging. De A7 is ook druk, van Groningen naar de Duitse grens. Vanaf Oudeschans tot de grens is de vertraging 20 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum veroorzaakt een ongeluk bij Sliedrecht, 20 minuten extra reistijd. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zevenbergse Hoek is de vertraging een half uur. En het is druk richting Zeeland, onder andere op de N57 Rotterdam richting Middelburg bij de Haringvlietdam ook 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: DTV-nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV-nieuws op MFM Brabant. De vermissing van de 58-jarige Cecile uit Os is niet langer urgent.

0: zowel beroeps- als pleziervaart. Vanwege het uitzonderlijk lage waterpeil moet Rijkswaterstaat zuiniger omgaan met water. Sluizen worden minder vaak geschud, pas als de kolk helemaal vol is. Dit leidt nu al tot wachttijden van maximaal 2 uur. De waterstanden in Nederlandse rivieren zijn op 1 na de laagste sinds 1977. Door de lage stand op de Waal wijkt veel beroepsvaart uit naar de Maas, die dankzij stuwen op niveau blijft. Een automobilist is donderdagavond op de N65 richting Den Bosch, ter hoogte van het Esso-tankstation bij Helvoort, tegen een lichtmast gereden. De bestuurder, die ongedeerd bleef, verklaarde achter het stuur in slaap te zijn gevallen. Daardoor raakte hij met zijn voertuig van de weg en reed de mast omver, die in de middenberm belandde. Zijn auto liep aanzienlijke schade op. Volgens een getuige kon de situatie erger aflopen, omdat er op dat moment meerdere voertuigen langs de locatie reden. De auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd. Tot zover het DTV-nieuws op MFM Brabant. Kijk voor meer nieuws op de site of de app van DTV Nieuws.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het behoorlijk druk op de weg, met in totaal 430 kilometer file. Er zit heel veel recreatieverkeer bij, dus het is vooral erg druk op Noord-Zuidroutes. Op de A2 onder andere van Eindhoven naar Maastricht is een ongeluk gebeurd bij Nederweert. De verdraging is daar ruim 20 minuten. Bij Nederweert moet het verkeer via de vluchtstrook. Op de A4 Den Haag-Amsterdam ook een ongeluk bij knooppunt Hoogvliet. Daar is de verdraging nu ook 20 minuten. A12 Den Haag-Arnhem bij Bunnek is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf de Meren kost je dat 20 minuten. Op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere Haven en Huizen een half uur vertraging. A50 Os-Arnhem bij knooppunt Grijshoort een half uur door een vrachtwagen met pech. Daar zijn er 2 rijstroken dicht. En op de N57 Rotterdam-Middelburg bij de Haringvlietdam is de vertraging ook 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op

0: muziek en jouw nieuws. Het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen. Op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Morgen eerst veel bewolking. Later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. De files worden alweer wat korter. Het is nog wel erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een half uur. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. De A50 Arnhem-Os is druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier. En het is druk richting Zeeland op de N57 Rotterdam-Middelburg. Bij de Haringvlietdam ook een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl. Car Wash.

0: Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De vermissing van de 58-jarige Cecile uit Os is niet langer urgent. Nieuwe informatie neemt ernstige zorgen over haar welzijn weg. De zoektocht gaat wel door. De politie blijft zoeken en vraagt iedereen die Cecile de afgelopen dagen zag of iets weet, contact op te nemen. Maandagochtend rond 8:30 werd ze voor het laatst gezien, te voet richting de Molenstraat. Ze droeg een wit t-shirt, een blauwe spijkerbroek, witte gimpen en een rugzak. Ze is 1,65 meter, slank en heeft lang bruin haar. Eerdere tips leverden niets op. Een automobilist is donderdagavond op de N65 richting Den Bosch, ter hoogte van het Esso-tankstation bij Helvoort, tegen een lichtmast gereden. De bestuurder, die ongedeerd bleef, verklaarde achter het stuur in slaap te zijn gevallen. Daardoor raakte hij met zijn voertuig van de weg en reed de mast omver, die in de middenberm belandde. Zijn auto liep aanzienlijke schade op. Volgens een getuige kon de situatie erger aflopen, omdat er op dat moment meerdere voertuigen langs de locatie reden. De auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd. De droogte in Nederland zorgt voor grote drukte bij de Maxima-sluizen in Lith. Het is daar proppen voor zowel beroeps- als pleziervaart. Vanwege het uitzonderlijk lage waterpeil moet Rijkswaterstaat zuiniger omgaan met water. Sluizen worden minder vaak geschud, pas als de kolk helemaal vol is. Dit leidt nu al tot wachttijden van maximaal 2 uur. De waterstanden in Nederlandse rivieren zijn op één na de laagste sinds 1977. Door de lage stand op de Waal wijkt veel beroepsvaart uit naar de Maas, die dankzij stuwen op niveau blijft. Tot zover het DTV-nieuws op MFM Brabant. Kijk voor meer nieuws op de site of de app van DTV Nieuws.
5: Dit is Helene Geest van de ANWB. De meeste files worden alweer korter. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Zaltbommel nog wel 10 kilometer. Daar is de vertraging nog een kwartier. Ook op de A2 de andere kant op tussen Kelpen-Oler en Maasbracht een kwartier extra reistijd. Het is nog druk op de A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug een kwartier vertraging. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen is de vertraging een half uur. En richting Zeeland nog steeds veel verkeer op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam ook ruim een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Dit is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 140 kilometer file. Wil zeggen dat de meeste files snel korter worden. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht nog wel een kwartier extra reistijd. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Delft is de vertraging 20 minuten door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt omrijden via de A20 en de A13. Op de A16 Breda-Rotterdam ook nog een half uur vertraging bij de Drechttunnel. Daar is namelijk de parallelbaan dicht door schade aan het plafond. En op de A76 Aken-Belgische grens tussen Nut en knooppunt Kerensheide een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Pink Pantress hoorde je met Romeo bij MFM Brabant. Je luistert naar Niels en Rutger. Niels, jij bent er gewoon weer deze week.
1: Ja, goedemiddag. Ik was er vorige week niet, omdat ik een behoorlijke operatie ondergaan ben. Namelijk...
0: Jij hebt twee van je armen laten verwijderen. En ja. Jij zit nu techniek te doen met jouw voeten.
1: Ja, dat is best wel bizar. Dat is een primeur in Radioland dit. Ik ben nu met mijn voeten. Het ziet er best wel goor uit. Je wil het ook niet zien eigenlijk.
0: Het is echt goed dat we geen webcam in de studio hebben hangen eigenlijk.
1: Ja. Het is 5:05. Het is weekend. Maar naast dat het weekend is, is het ook voor iedereen in Nederland vandaag. Ja, als je naar school gaat, tenminste vakantie!
0: Kijk eens, je hebt het verdiend.
1: Je hebt het zeker verdiend. Absoluut. En dat het vakantie is meteen te merken. Want de mensen hier, we zijn niet met z'n tweeën.
0: Nee.
1: We zijn niet met z'n tweeën. Laat je even horen. Laat je even een applaus, iets juichen of zo. Kijk, we hebben heel Os uitgenodigd hier in de studio. We dachten dat is leuk om ons van gezelschap te voorzien.
0: De komende week is het ook kermis in Uden. En niet zomaar kermis, het is namelijk super mega kermis in Uden. En ze hebben een zieke achtbaan. Maar daar gaan we later meer over vertellen.
1: Die gaan we straks testen, ik ben heel benieuwd. Dat zometeen op MFM Brabant bij Niels en Rutger. De Beatles komen eraan, Fuckers. Ja, zo heet die band echt. Maar nu eerst Emotion van Banshee.

0: FM.
1: I told him.
2: Kansas City, yeah.
1: What's going on?

0: ruime maand staan ze op Lowlands. Fuckers.
1: Lowlands!
0: Het blokkenschema van Lowlands is afgelopen week bekendgemaakt. En ik denk dat het niet heel erg druk gaat zijn bij Fuckers. Ze staan namelijk tegelijkertijd met New Wave.
2: Maar daar sta je ook bij natuurlijk.
0: Ja, ik wil wel naar Fuckers eigenlijk. Ik ben niet de allergrootste Lil Kleine fan op aarde eigenlijk.
2: Heb je dat toch verkeerd ingeschat? Even naar schandalig nieuws van afgelopen week. Rutger, wat is er nou gebeurd? In Schaik. In Schaik. Of Old Places ook nog.
0: In Schaik. Zeg jij nou Schaik?
2: Ik Schaik. Is het Schaik?
0: Ja.
2: Oké, ik zei Schaik. In Schaik. Mijn welgemene excuus.
0: In Schaik is een babbeltruc heel erg goed gelukt.
2: Of slecht, is maar net hoe. Want jij staat nu. Het lijkt net of je nu aan de kant staat van de babbeltrucers.
0: Nou, voor de babbeltruc mensen is het heel erg goed gelukt. Ze hebben namelijk €1800 uit twee wat oudere mensen weten te vissen.
2: Ik vind het zo'n zielig verhaal. Een babbeltruc, dat is gewoon een oplichter die aan de deur komt en je wat probeert aan te smeren. Of namens de politie je sieraden komt ophalen.
0: Ja.
2: Waarom zouden ze dat doen? Dat is natuurlijk onzin. In dit geval was het een pannenverkoper aan de deur in... Wat was het nou?
0: Schaik.
2: In Schaik. Ja, dat is best wel normaal dat je dat zo uit zou spreken. Ja. In Schaik. €1800 is er dus buitgemaakt en via een soort slimme verkooptruc. Dat was gewoon een man en die zei, hey, ik heb hier wat pannen. Willen we die pannen kopen? En die mensen, oh, een mooie pannen, goede kwaliteit. We hebben nog pannen nodig, want we konden al 40 jaar niet koken. En nu is er eindelijk iemand die ons pannen verkoopt. Wat fijn.
0: Wat lief.
2: Dus eigenlijk deed die babbeltrucker hun een gunst. Maar niks was minder waar. Er is zelfs een Facebookgroep opgericht om deze oplichter te stoppen. En die heet heel creatief: Stop Pannenoplichter Kitchen Total Outlet.
0: Dat is vet.
2: Dat is vet. En daar verenigt heel het dorp zich eigenlijk om deze oplichter te stoppen. Ik vind het een zielig verhaal.
0: Ja.
2: Ik sluit me aan. Ik ga me nu aanmelden bij die Facebookpagina, denk ik. En dan stoppen we samen de pannenoplichter in Schaik.
0: Maar ik heb wel het idee dat je alleen maar op die Facebookgroep mag commenten als jouw caps lock vast zit.
2: Ja, klopt. Dat is wel een opvallend detail uit deze Facebookgroep, ja.
0: Ja.
2: Ik weet niet hoe dat kan.
0: Ja.
2: Nou goed, wees op je hoede voor pannenoplichters. Als je denkt, oh, ze komen hier gewoon een pan verkopen, wat de sympathieke mensen. Nee, pas op.
0: Wees ook op je hoede voor alle andere type oplichters bijvoorbeeld. Als Niels straks in de tweede uur vraagt... Kan jij even naar deze tikkie-link alles overmaken wat je op je rekening hebt staan?
2: Ik zou het niet doen. Ik zou het doen.
0: Nou ja. We gaan luisteren naar The Cure met Just Like Heaven. En zometeen nog Charlie XCX en Madonna.

0: muziek op MFM Brabant.
1: Madonna heeft een nieuw album uit, Confessions 2. Haar laatste album was weer in 2005. En Madonna die heeft ook wel een paar jaartjes aan leeftijd bereikt. Hoe oud is ze, publiek?
2: 6-7!
1: Zo.
0: Dit is jeugd hier in de studio. Ik vind het maar. Zometeen een absolute primeur op MFM Brabant, Rutger en Niels gebied. Heel niche primeur hebben we straks. Ja. Op scooter- en bladblazergebied vooral.
1: Dat is nog niche.
0: Ja, we gaan dadelijk voor het eerst hier met een groep in de studio. Een hele enthousiaste groep, laat je horen! Yeah. Scooter of bladblazer spelen, waardoor de kans eigenlijk dan groter zou zijn dat ze winnen? Dat ze met meer breincapaciteit hebben?
1: Ik hoop vooral gewoon dat ze ruzie krijgen, want ze mogen maar één antwoord indienen.
0: Gaan ze dadelijk ruzie krijgen? Je hoort het zometeen.
3: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedenavond, mijn naam is Thijs Jansen. Het MLB-complex in Nistelrode is opnieuw in beeld als mogelijke locatie voor een asielzoekerscentrum. Volgens wethouder Thijs Vonk wil het COA de locatie alsnog gebruiken, maar dan wel voor een periode van minimaal 20 jaar. Eerder viel het MLB-complex af omdat de gemeente uitging van een opvangperiode van 10 jaar. Dat vond het COA te kort om de benodigde investeringen terug te verdienen. Naast het MLB-complex blijft ook Zevenbergen 10 een mogelijke opvanglocatie. Na de zomervakantie praat de gemeente verder met het COA en met omwonenden en begin 2027 moet de raad een besluit nemen. Het besluit van de gemeente Maashorst om de tijdelijke monumentstatus van het handelshuis in te trekken is goed gevallen bij politieke partijen. Begin juni besloot het gemeentebestuur het handelshuis tijdelijk te bestempelen als monument. Dat besluit viel vlak voor de sloop, waardoor plannen van eigenaar Benito van Dijk werden gedwarsboomd. Dat was ongepast, vindt Bas Keizer van coalitiepartij Kompas. Maarten Prinsen, fractievoorzitter van Gewoon VVD Maashorst, was ook verrast met het besluit en zegt blij te zijn dat de sloop van het handelshuis nu toch door kan gaan. En het bestuur van cultureel centrum De Pas in Hees wil vooral tijd kopen met de steun van de gemeente Bernhezen om het centrum financieel gezond te maken. Woensdag kwam naar buiten dat er €125 subsidie nodig is om een faillissement te voorkomen en dat het college van BMW niet van plan is dat te geven. Volgens wethouder Sascha Kraus zou dat niet eerlijk zijn tegenover andere gemeenschapshuizen die ook geen subsidie krijgen. Vanwege de hoogte van het gevraagde bedrag is het aan de raad om hierover een besluit te nemen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 1 oktober. Het weer dan nog. Het was vrijdag opnieuw een warme en zomerse dag en dat gaat ook nog gelden voor vrijdag. Veel zon en een temperatuur van een graad of 27. Dit was het. Voor het laatste nieuws kunt u terecht op dtvnieuws.nl en in onze app. Graag tot snel.
5: Helene Geest van de ANWB. De meeste files zijn opgelost. Er zijn nog wel wat problemen, zoals op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen Tolen en Steenbergen. De weg is daar namelijk dicht vanwege een politieactie. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontrole. En door schade aan het plafond in de Drechttunnel is er één tunnelbuis dicht op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel daardoor 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

0: Een vrij normaal fenomeen, zou ik zeggen. Bricks in the wall.
1: Ja,
0: is meestal.
1: Knie. Hekbeker hoorde je met dat nummer. Ja.
0: Met inderdaad dat nummer. Het is weer tijd voor een primeur in Radioland. In MFM-land. In Rutger en Niels-land. In Scooter of Bladblazer-land eigenlijk.
1: In 5 over half 7-land.
0: Op MFM-Brabant met Rutger en Niels-land.
1: Ja.
0: Ja, precies. Scooter of Bladblazer, maar dan met live publiek in de studio! Oh, wat geweldig jongens, leuk dat jullie er zijn. Scooter of Bladblazer, het spel waarbij een geluid van een scooter of een bladblazer gaan laten horen. En jij moet raden welke van de twee het is. En in dit geval dus jullie.
1: Mochten jullie het goed hebben, dan mogen jullie met z'n drieën een blikje cola, huismerk cola, gaan delen.
0: Ja, wel delen. Ja. Ja. Dat is 330 milliliter, dus reken zelf maar uit hoeveel milliliter de man dan ongeveer.
1: Ik denk,
0: als je uitkomt.
1: Ik denk dat 11 centiliter de man is.
0: Nou ja, dat zou wel eens kunnen kloppen.
1: Kopie, kopie, hè?
0: We hebben hier Jaden, Luca en Isa. En zijn jullie er klaar voor?
2: Zeker weten,
3: ja.
0: Nou, dat komt helemaal goed volgens mij als ik het zo hoor. Ik ga het geluid gewoon laten horen. Komt-ie aan.

0: Ja, dit was het geluid.
1: Lastig.
0: Hiermee moeten jullie het doen, jongens. Hmm. Is het de scooter van het bladblazen? Jullie krijgen een klein beetje tijd om te overleggen.
2: Ik denk een bladblazen.
0: Jij denkt een bladblazen?
3: Kijk eens, okay. Overlegtijd is voorbij.
0: Nee. Ik hoor alleen van één iemand nu. Oh. Dus, ja.
4: Dat is moeilijk. Het klinkt als beide, maar dat is altijd zo, hè?
0: Mm. Ja, dat is wel een beetje.
4: Daarom heet het ook scooter en bladblazen.
0: Dus de crux hiervan.
5: Ik denk ook wel een bladblazer, hoor.
0: Ook wel een bladblazer.
4: Wij zijn er met z'n drieën over eens dat dit zeker een bladblazer is.
0: Jullie zijn er over eens dat het een bladblazer is. Rutger, wil jij misschien even de grote gouden envelop van de jury erbij pakken?
3: Ik heb hem.
0: Je hebt hem. Oké. Okay. Jullie antwoord was bladblazer. Je hebt de envelop, Rutger.
3: Ja, maar er staat helemaal niks op de envelop.
0: Er staat niks op de envelop.
3: Ja.
0: Hoe weten we nou wat het goede antwoord is?
3: Weet je? Moet jij misschien even op de envelop lezen?
0: Even, ik zou even kijken of dat...
3: Ligt er nog een andere envelop?
0: Misschien is het... Oh ja, wat een verkeerde envelop, vriend. Oké.
3: Okay. Is de envelop...

0: met hoeveel bier ik ga drinken vanavond.
1: Oh, daarom stond er... Oh ja, oké, okay, ik snap het nu. Jullie zijn het blad blazen. En dat was goed! En de prijs is fantastisch. Jullie mogen met z'n drieën een huismerk blikje cola delen.
2: Dankjewel voor deze eer.
3: Ongelooflijk.
1: Ja, geen probleem. Zo zijn wij ook.
0: Zometeen gaan we het hebben over katten.
1: Over katten?
0: Ja,
1: over, we gaan het hebben over katten.
0: Katten waar je wel en niet allergisch voor bent. En waarom dan wel en niet. En spoiler, het heeft niks te maken met de haren.

0: Met de kiffer hoorde je bij MFM Brabant. Ik heb zojuist iets beloofd op de radio, namelijk dat ik zou gaan vertellen waarom je allergisch kan zijn voor katten. En het ligt niet aan de haren. Het probleem zit hem namelijk bij de huidschilfers van de katten. Dus als je allergisch bent voor katten, licht allergisch wel, dan moet je een kat nemen met extra lange haren. Want dan komen de huidschilfers niet in je systeem en dan is het minder hoesten.
1: Ik wist het niet. En nu wel.
0: Wat zeg je dan?
1: Dankjewel, Rutger.
0: Kijkers, dit is wat ik wil horen. Eric Doa, dat is die man van Imagine If Ninja de Low Taper Fate. Met Backdoor. Zo meteen hoor je schimmige vent en misschien nog wel een nummer over Zeeland van Ketama.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens staat bij de grens een file van 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens. En op de A16 Breda-Rotterdam bij de Drechttunnel ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Van Biba Dube. In één keer goed.
1: Bijna. Ik zei Biba Dube.
0: Biba. Biba Dube? Biba. Ik lees het van mijn scherm af.
1: Biba Dubi.
0: Biba Dubi. Ah, oh, dat staan twee E's. Switchblade bij MFM Brabant. Het is zover. Het is deze heugelijke 17 juli. Is de dag dat er een super ultra mega kermis in Uden staat. En ik vind het leuk, want we hebben nu live contact met Rutger. Die staat op de kermis in Uden. Zoals je misschien kan horen, inderdaad. Hi. Rutger, ben je daar?
2: Hallo!
0: Hoi, hallo. Rutger! Rutger!
2: Ja,
0: hallo.
2: Ik hoor jullie, Oh, het is echt lawaai hier.
0: Ja, jij wilde iets doen, want er was iets heel unieks op de kermis in Uden.
2: Ja,
0: dat is niet normaal.
2: Ik ben echt flinke achtbaangek hier.
0: Ja.
2: En het is de super ultra mega kermis in Uden. Dus ja. Ik verwacht dat er een super ultra mega achtbaan staat.
0: Ja.
2: Attention!
0: Wow, je bent echt op de kermis, ja. Nou, hoop ik wel. Heb je hem al gevonden, de super ultra mega achtbaan ook?
2: En ik heb zelfs al een kaartje gekocht en ik zit er nu in.
0: Je zit er nu in, oké. Okay. Dan moet ze even je beugels even vast doen en zo. Ik ga ze even vastzetten en zo allemaal.
2: Wow.
0: Heel fijn.
2: Ja.
0: Gaat hij beginnen al, of niet?
2: Hij gaat beginnen.
0: Oh. En Rutger, wat voel je nu?
2: We gaan nu omhoog.
0: Oh.
2: Ik verwacht...
0: Je hebt wel een durf al, dat je dit durft.
2: Ik verwacht dat hij twee keer op de kop gaat in dit geval.
0: Minstens toch?
2: Ja.
0: Ja.
2: En als hij dat niet doet, dan word ik eigenlijk een beetje chagrijnig.
0: Nou, ik hoop dat het niet gebeurt.
2: Okay.
0: Neem ons even mee in wat je nu ziet.
2: We zijn nog steeds omhoog aan het gaan.
0: Oké. Okay. Ik hoor jou ook bijna niet door die achtbaan heen, man.
2: Ja, oké. Okay. We zijn nu boven.
0: Hoe heet de achtbaan?
2: Super Ultra Mega Mouse achtbaan.
0: Oké, okay. Vet.
2: We zijn boven.
0: Oh.
2: We gaan nu een... Bocht op.
0: Oh. Een bocht op. Maar ga je zo meteen eens over de kop nog dan?
2: Ik hoop het. Anders pak ik er
0: nee, maar van wel.
2: Ja, we gaan weer een bocht op.
0: Oh, maar het klonk even alsof je over de kop ging namelijk.
2: We gaan weer de bocht op.
0: Oké. Okay.
2: Het was een beetje saai.
0: Het is een veelbelovende achtbaan namelijk. Ik heb gehoord dat hij een paar keer over de kop gaat.
2: We gaan nu weer de bocht op.
0: We staan hier op de kermis in Uden. De Super Mouse Ride.
2: We gaan nu zitten in live. Twee meter naar beneden. Oh, we gaan weer een meter omhoog.
0: Zo, het klonk spannend.
2: Nee. Oh, we gaan nu weer de bocht om.
0: Wanneer komt dat? Oh, er was iets met een looping of zo, zei je.
2: We gaan nu weer de bocht om. En dit zijn de remmen.
0: Voor wat de remmen? Voor de looping natuurlijk zo meteen dan.
2: Is klaar.
0: Je ging toch over de kop?
2: Ik vind het jammer.
0: Hoeveel sterren zou je hem geven?
2: 8 bochten.
0: 8 bochten. Prima. Maar dat op zijn kop verhaal, dat snap ik niet helemaal. Wat is nou...
2: Ik dacht het te zien, maar het valt tegen.
0: Oké. Okay. Adrenaline niveau bij jou is hoog, neem ik aan nu.
2: 2 van de 10.
0: 2 van de 10. Valt tegen.
2: Super Ultra Mega Kermis en Uden gaat zien, jongens.
0: Misschien ga je nog over de kop.
2: Tot de 26e.

0: Slater. Leuke muziek vind ik dat.
1: Dit is wel een banger in ieder geval.
0: Niels.
1: Ze hebben in ieder geval één goed nummer gemaakt. Ja, Rutger.
0: Ben jij ooit op een date geweest?
1: Hoe zie ik eruit, Rutger?
0: Dat is echt geen antwoord op mijn vraag.
1: Nou, dat beantwoordt de vraag wel redelijk, zou ik zeggen. Maar goed, waarom is deze vraag relevant, Rutger? Vertel.
0: Ik zat eraan te denken. We zitten hier met heel veel single mensen in de studio.
1: Alle single mensen, laat je horen!
0: Dat zegt iets. Ik weet niet of er een correlatie zit tussen in een radiostudio zijn en single zijn.
1: Nou, ik zou zeggen, het is geen correlatie. Het is gewoon een kausaal verband, zou ik willen zeggen.
0: Ja, ja, maar ik weet niet of wij de beste personen ooit zijn om deze tips te gaan geven. Maar ik heb 3 tips bedacht voor 1 eerste date.
2: Nummer 3.
0: Dat is een belangrijk al. Je moet niet naar de bios gaan.
1: Waarom niet?
0: De bios is saai. Je kan niet praten. En je komt elkaar gewoon niet te kennen eigenlijk. Je leert elkaar gewoon totaal niet kennen. En dat is op zich ergens wel gewoon heel erg onhandig.
1: Weet ik niet. Als de film gewoon leuk is, heb je een leuke film gezien.
0: Ja, maar dan kan je ook gewoon in je eentje film kijken.
1: Ja, goed.
0: Ja, ja, maar ja.
2: Nummer 2.
1: Nummer 2 is, doe minimaal een broek aan. Gewoon 1 broek aan.
0: Ja, ik kan er ook 2 aan doen. Als je je sappig voelt, kan je gewoon onderbroek eronder. Ja. Dat hoeft niet per se. Je date ziet daar, als het goed is, niks van. Nee. Behalve als het date heel erg succesvol gaat.
1: Ja, of behalve als je geen broek aan hebt. Dan ziet je date dat dus wel. Dus doe minimaal 1 broek aan.
0: Ja, ja. En ik zou meteen wel de buitenste laag van de broek doen. Als je alleen in een onderbroek aankomt, dan is het vaak ook niet helemaal hoe het is gewenst.
1: Nee. Ligt er ook aan op welke locatie je afspreekt, laten we eerlijk zijn. Maar in een grote aantal van deze gevallen is dat niet gewenst. Dat klopt.
0: Ja. Dan hebben we ook nog een... Zullen we meteen doorgaan naar de honorable mention?
1: De honorable, want je hebt een top 3 en je dacht, ik moet er nog een honorable mention bij.
0: Ik vind dat wel belangrijk.
1: Tuurlijk. Oké. Honorable mention van de top 3 tips bij een eerste date door Rutger. Dus neem het alsjeblieft met een korreltje zout. Top 3.
0: Korreltje zout is een belangrijke tip. Ga niet ladder zat. Probeer nog minimaal op jezelf te kunnen, gewoon zelf te kunnen lopen / eten. In je broek pissen, hoe indrukwekkend het eigenlijk ook is, garandeert vaak dat je geen tweede date krijgt.
1: Dit klopt. Dit kan ik uit ervaring vertellen. Als je dat doet, dan is de kans op een tweede date doorgaans nihil.
0: En dan, ik denk dat iedereen wel klaargestoomd is voor de absolute nummer 1.
1: Ik ben benieuwd. De nummer 1.
2: Nummer 1.
1: Bij een eerste date.
2: Nummer 1.
1: Oké, vertel.
0: Ben jezelf. Oh.
1: Ontzettend cheesy.
0: Ben jezelf gewoon.
1: Heb je hier nou iets aan gehad? Mail even naar studio@mfmbrabant.nl. Het is wel fijn, hoef ik die mailbox niet te openen.
0: Hallo? Oh ja, die beheer jij natuurlijk niet.
1: En niemand heeft hier iets aan.
0: Ja, ja, ja.
1: Belangrijk detail.
0: Ja.
1: Elton John zo meteen op MFM Brabant. En Current Red, maar nu eerst Keys. Dit is Cobra.

0: Elton John met Pinball Wizard hoorde je bij MFM Brabant. En dan is het nu tijd voor iets waar ik heel weinig mee te maken heb. Hopelijk. Het nieuws.
1: Misschien kom je er wel in voor.
0: Ik hoop het niet.
1: Dat zou echt wel bizar zijn.
0: Ja.
2: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Goedenavond, mijn naam is Thijs Jansen. Het MLB-complex in Nistelrode is opnieuw in beeld als mogelijk.

0: besluit en zegt blij te zijn dat de sloop van het handelshuis nu toch door kan gaan. En het bestuur van cultureel centrum De Pas in Hees wil vooral tijd kopen met de steun van de gemeente Bernhezen om het centrum financieel gezond te maken. Woensdag kwam naar buiten dat er 125 euro subsidie nodig is om een faillissement te voorkomen en dat het college van BMW niet van plan is dat te geven. Volgens wethouder Sascha Kraus zou dat niet eerlijk zijn tegenover andere gemeenschapshuizen die ook geen subsidie krijgen. Vanwege de hoogte van het gevraagde bedrag is het aan de raad om hierover een besluit te nemen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 1 oktober. Het weer dan nog. Het was vrijdag opnieuw een warme en zomerse dag en dat gaat ook nog gelden voor vrijdag. Veel zon en een temperatuur van een graad of 27. Dit was het. Voor het laatste nieuws kunt u terecht op dtvnieuws.nl en in onze app. Graag tot snel.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

0: Zo, Niels.
1: Ja. Ja. Hallo Loots waren dat en You Make My Dream Come True. Zoals jij elke week weer doet, Rutger. Dankjewel. Wij waren hier bezig met het spelen van een spelletje. Het was een voetbalspelletje waarbij je moet voetballen. En toen mij op Google intikte spelletje spelen, was de eerste hit Holland Casino. Ik vind dat best wel kwalijk. Dit is gewoon het indoctrineren van de jeugd. Ik ga hier een klacht over indienen bij de bevoegde instanties.
0: Nou, doe dan maar.
1: Ja, dat ga ik dan nu doen. Dan ben ik even weg. Ga ik even klachten indienen.
0: Kermis Ude is nog steeds aan de gang.
1: En jij bent daar nog steeds, Rutger. Ja, wat leuk.
0: Ik ben er nog steeds. Dan hoor je aan het publiek wat er achter mij rondloopt.
1: Hoe is het daar?
0: Ja, ik moet zeggen, de kermis is heel erg. Het is niet mijn ding, maar ik heb nu 8 bier achter de kiezen.
1: En dan begint het toch wel wat leuker te worden.
0: Dan begint het toch wel wat dragelijker te worden.
1: Ja.
0: Alleen, er is één klein probleempje. Ik heb wat flinke capriolen lopen uithalen.
1: Zoals?
0: Yes. Zoals heb je even.
1: Nou ja, ik ben wel benieuwd eigenlijk. Het zou toch nooit zo erg zijn dat de politie of zo jou zou kunnen oppakken? Of zo,
0: nou,
1: toch?
0: Ik heb altijd zo'n sleutel 13 bij.
1: Ja.
0: Normaal kun je
1: ik
0: daar...
1: Ik weet waar die voor gebruikt.
0: Ook dingen mee doen.
1: Ja.
0: Maar ik heb nu een van die karretjes heb ik losgekoppeld bij de achtbaan.
1: Nee, Rutger!
0: En dan vindt de politie toch niet zo leuk. Oh. Alleen, ik heb gewoon goed weten weg te rennen.
1: Ja, dus ze komen nooit erachter dat jij dat hebt gedaan. Dat scheelt wel.
0: Nee, dat is, dat is niet fijn. Iets wat bij mij gaat gebeuren.
1: Ik vind natuurlijk het wel bizar. Er zijn mensen die gewoon een gezellige tijd hebben. En Uden, jij gaat het zo op die manier weer verpesten.
0: Ja, maar weet je, ik ben niet gepakt, dus ze gaan mij nooit pakken.
1: Nee, dat is waar. Nee, alleen als je... Oh, Rutger! Rutger, nee! Nee, Rutger! Rennen! Rennen, man! Rennen! Kan je rennen, überhaupt?
0: Ik moet er even vandoor, jongens. Ik moet er even vandoor.
1: Rennen!
0: Stap maar weer, stap maar weer een plaat in,
1: oh,
0: Niels.
1: Oh, god, live vanaf de kermis in Uden. Rutger van Lisa, maar het gaat hier helemaal niet goed. Ik denk... Rutger, oké, okay, als we Rutger de volgende week nog is, dan hebben ze een gemast bij de politie. Och, man. Als dat maar goed gaat. MFM Brabant met nu Jamie Mover, Magic I Want You.
0: Hoezo ben jij aan het rennen? Hoezo klinkt het alsof jij aan het rennen?
1: Ja, ik ben gewoon in paniek door jou.
0: Ja, ik ben zo op vlucht, toch?
1: Ben je aan het toekje gegaan?
0: Ja. Komt erop in.
1: Als dat maar goed gaat, laat ze je pakken, Rutger. Blauw heeft niks op jou.

0: Depeche Mode met Policy of Truth. Word je bij MFM Brabant?
1: Het favoriete nummer van degene die nu naast me zit.
2: Ja, staat op mijn top 1.
1: In je top 1? Dat is een kort lijstje. Als je daar dan bovenaan staat, dat betekent best veel.
0: Volgende week zijn we er weer. Dan wordt het beter.
1: Ik zou niet dat soort beloftes gaan doen, Rutger. Ik vind het nogal wat.
0: Nou ja, ik hoop dat het beter wordt.
1: Kan ook, mag je uitspreken.
0: Ook weer niks garanderen.
1: Ik ga meneer mijn klem zuigen op de Udense kermis. Heel veel zin in.
0: Oh ja, hopen dat je niet wordt opgepakt door de politie. Is mij ooit over.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuten 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 5 minuten en op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grens ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Een automobilist is donderdagavond op de N65 richting Den Bosch, ter hoogte van het Esso-tankstation bij Helvoort, tegen een lichtmast gereden. De bestuurder, die ongedeerd bleef, verklaarde achter het stuur in slaap te zijn gevallen. Daardoor raakte hij met zijn voertuig van de weg en reed de mast omver, die in de middenberm belandde. Zijn auto liep aanzienlijke schade op. Volgens een getuige kon de situatie erger aflopen, omdat er op dat moment meerdere voertuigen langs de locatie reden. De auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd. De droogte in Nederland zorgt voor grote drukte bij de Maxima-sluizen in Lith. Het is daar proppen voor zowel beroeps- als pleziervaart. Vanwege het uitzonderlijk lage waterpeil moet Rijkswaterstaat zuiniger omgaan met water. Sluizen worden minder vaak geschud, pas als de kolk helemaal vol is. Dit leidt nu al tot wachttijden van maximaal 2 uur. De waterstanden in Nederlandse rivieren zijn op één na de laagste sinds 1977. Door de lage stand op de Waal wijkt veel beroepsvaart uit naar de Maas, die dankzij stuwen op niveau blijft. De vermissing van de 58-jarige Cecile uit Os is niet langer urgent. Nieuwe informatie neemt ernstige zorgen over haar welzijn weg. De zoektocht gaat wel door. De politie blijft zoeken en vraagt iedereen die Cecile de afgelopen dagen zag of iets weet, contact op te nemen. Maandagochtend rond 8:30 werd ze voor het laatst gezien, te voet richting de Molenstraat. Ze droeg een wit t-shirt, een blauwe spijkerbroek, witte gimpen en een rugzak. Ze is 1,65 meter, slank en heeft lang bruin haar. Eerdere tips leverden niets op. Tot zover het DTV-nieuws op MFM Brabant. Kijk voor meer nieuws op de site of de app van DTV Nieuws.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant.

0: Live MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat een korte file voor de Duitse grens op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De droogte in Nederland zorgt voor grote drukte bij de Maxima-sluizen in Lith. Het is daar proppen voor zowel beroeps- als pleziervaart. Vanwege het uitzonderlijk lage waterpeil moet Rijkswaterstaat zuiniger omgaan met water. Sluizen worden minder vaak geschud, pas als de kolk helemaal vol is. Dit leidt nu al tot wachttijden van maximaal 2 uur. De waterstanden in Nederlandse rivieren zijn op 1 na de laagste sinds 1977. Door de lage stand op de Waal wijkt veel beroepsvaart uit naar de Maas, die dankzij stuwen op niveau blijft. Een automobilist is donderdagavond op de N65 richting Den Bosch, ter hoogte van het Esso-tankstation bij Helvoort, tegen een lichtmast gereden. De bestuurder, die ongedeerd bleef, verklaarde achter het stuur in slaap te zijn gevallen. Daardoor raakte hij met zijn voertuig van de weg en reed de mast omver, die in de middenberm belandde. Zijn auto liep aanzienlijke schade op. Volgens een getuige kon de situatie erger aflopen, omdat er op dat moment meerdere voertuigen langs de locatie reden. De auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd. De vermissing van de 58-jarige Cecile uit Os is niet langer urgent. Nieuwe informatie neemt ernstige zorgen over haar welzijn weg. De zoektocht gaat wel door. De politie blijft zoeken en vraagt iedereen die Cecile de afgelopen dagen zag of iets weet, contact op te nemen. Maandagochtend rond 8:30 werd ze voor het laatst gezien, te voet richting de Molenstraat. Ze droeg een wit t-shirt, een blauwe spijkerbroek, witte gimpen en een rugzak. Ze is 1,65 meter, slank en heeft lang bruin haar. Eerdere tips leverden niets op. Tot zover het DTV-nieuws op MFM Brabant. Kijk voor meer nieuws op de site of de app van DTV Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Het DTV Nieuws op NFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op NFM Brabant. De vermissing van de 58-jarige Cecile uit Os is niet langer urgent. Nieuwe informatie neemt ernstige zorgen over haar welzijn weg. De zoektocht gaat wel door. De politie blijft zoeken en vraagt iedereen die Cecile de afgelopen dagen zag of iets weet, contact op te nemen. Maandagochtend rond 8:30 werd ze voor het laatst gezien, te voet richting de Molenstraat. Ze droeg een wit t-shirt, een blauwe spijkerbroek, witte gimpen en een rugzak. Ze is 1,65 meter, slank en heeft lang bruin haar. Eerdere tips leverden niets op. De droogte in Nederland zorgt voor grote drukte bij de Maxima-sluizen in Lith. Het is daar proppen voor zowel beroeps- als pleziervaart. Vanwege het uitzonderlijk lage waterpeil moet Rijkswaterstaat zuiniger omgaan met water. Sluizen worden minder vaak geschud, pas als de kolk helemaal vol is. Dit leidt nu al tot wachttijden van maximaal 2 uur. De waterstanden in Nederlandse rivieren zijn op één na de laagste sinds 1977. Door de lage stand op de Waal wijkt veel beroepsvaart uit naar de Maas, die dankzij stuwen op niveau blijft. Een automobilist is donderdagavond op de N65 richting Den Bosch, ter hoogte van het Esso-tankstation bij Helvoort, tegen een lichtmast gereden. De bestuurder, die ongedeerd bleef, verklaarde achter het stuur in slaap te zijn gevallen. Daardoor raakte hij met zijn voertuig van de weg en reed de mast omver, die in de middenberm belandde. Zijn auto liep aanzienlijke schade op. Volgens een getuige kon de situatie erger aflopen, omdat er op dat moment meerdere voertuigen langs de locatie reden. De auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd. Tot zover het DTV-nieuws op MFM Brabant. Kijk voor meer nieuws op de site of de app van DTV Nieuws.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De droogte in Nederland zorgt voor grote drukte bij de Maxima-sluizen in Lith. Het is daar proppen voor zowel beroeps- als pleziervaart. Vanwege het uitzonderlijk lage waterpeil moet Rijkswaterstaat zuiniger omgaan met water. Sluizen worden minder vaak geschud, pas als de kolk helemaal vol is. Dit leidt nu al tot wachttijden van maximaal 2 uur. De waterstanden in Nederlandse rivieren zijn op 1 na de laagste sinds 1977. Door de lage stand op de Waal wijkt veel beroepsvaart uit naar de Maas, die dankzij stuwen op niveau blijft. De vermissing van de 58-jarige Cecile uit Os is niet langer urgent. Nieuwe informatie neemt ernstige zorgen over haar welzijn weg. De zoektocht gaat wel door. De politie blijft zoeken en vraagt iedereen die Cecile de afgelopen dagen zag of iets weet, contact op te nemen. Maandagochtend rond 8:30 werd ze voor het laatst gezien, te voet richting de Molenstraat. Ze droeg een wit t-shirt, een blauwe spijkerbroek, witte gimpen en een rugzak. Ze is 1,65 meter, slank en heeft lang bruin haar. Eerdere tips leverden niets op. Een automobilist is donderdagavond op de N65 richting Den Bosch, ter hoogte van het Esso-tankstation bij Helvoort, tegen een lichtmast gereden. De bestuurder, die ongedeerd bleef, verklaarde achter het stuur in slaap te zijn gevallen. Daardoor raakte hij met zijn voertuig van de weg en reed de mast omver, die in de middenberm belandde. Zijn auto liep aanzienlijke schade op. Volgens een getuige kon de situatie erger aflopen, omdat er op dat moment meerdere voertuigen langs de locatie reden. De auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd. Tot zover het DTV-nieuws op MFM Brabant. Kijk voor meer nieuws op de site of de app van DTV Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: voor jezelf.
1: MFM.
2: MFM.
0: Jouw nieuws, jouw muziek.
3: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op 2 olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.